0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Aikiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamaikiden.nl.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Aikiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamaikiden.nl.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Me gusta mi reggae.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
7: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: 8:00 is het. Goedemorgen. Je bent bij Radio Rijnmond, de Rijnmond Jukebox, zometeen met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Reinoud Roemer. Zware onweersbuien trokken gisteravond en vannacht over het land, met lokaal hagelbuien met zware windstoten. De veiligheidsregio's kregen meldingen binnen van schade. In onder meer Amsterdam en Wassenaar brak brand uit, vrijwel zeker steeds na blikseminslagen. Gisteravond was het treinverkeer rond Gouda verstoord, ook door blikseminslag. Vanmorgen rond 5:30 was waarschuwingscode oranje van Weerinstituut KNMI overal opgeheven. En nu geldt in onze regio alleen nog code geel vanwege de hitte. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is gisteren getrouwd in haar eigen stadhuis aan de Coolsingel. Ze gaf het jaarwoord aan Koert Kleiwegt. Het is de man van wie ik het meeste houd, zei ze over hem bij aankomst bij het stadhuis. Ze kwamen daar met een speciale feesttram. Schouten leerde Kleiwegt kennen in haar tijd als student op de Erasmus Universiteit. Rijkswaterstaat is gisteren langdurig getroffen door een landelijke storing. Er waren problemen met de bediening van bruggen, sluizen en tunnels. Ook konden op snelwegen geen rode kruisen worden aangepast op de weg en werkten veel veiligheidscamera's niet. Het probleem was ontstaan bij geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels. Aan het eind van de middag was de storing bij Rijkswaterstaat voorbij. Het weer nog, flink wat zon, blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. Ook morgen flinke zonnige periode, landinwaarts wat meer bewolking, bij dan 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
16: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
17: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
17: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
19: ANWB en gaan.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
26: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

was Aretha Franklin met I Can't See Myself Leaving You. Aretha Franklin werd 76 jaar en verkocht tijdens haar loopbaan meer dan 75 miljoen platen. Het nummer dat je net hoorde werd geschreven door Ronnie Shannon en staat op het album Aretha Now uit 1968. Het album stond hoog in diverse hitlijsten en leverde Aretha Franklin uiteindelijk een gouden plaat op. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Wekelijks draaien we muziek van Frank Sinatra, de vaste gast van dit programma. Afgelopen december was het exact 110 jaar geleden dat The Voice in 1915 in Hoboken in New Jersey werd geboren. Hij werd uiteindelijk 82 jaar, nadat hij op 14 mei 1998 overleed. Sinatra had een carrière van bijna 60 jaar met tientallen klassieke speelfilms, honderden wereldhits, duizenden fantastische liedjes en miljoenen verkochte albums. Begin jaren 70 had Don met Tony Orlando een gigantische hit met Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. En een yellow ribbon heeft een aantal betekenissen. Zo staat het gele lintje onder meer symbool voor de afwezigheid of het missen van een geliefde. In 1974 kwam het album Some Nice Things I've Missed van Frank Sinatra uit. En daarop staat zijn swingversie van Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

was Mutt Morganfield met They Call Me Mutt uit 2018. De 71-jarige Mutt, heet eigenlijk Larry, groeide op in een achterstandswijk van Chicago en werd in eerste instantie vrachtwagenchauffeur, ondanks dat hij opgroeide in een muzikale omgeving. Zijn vader was namelijk Muddy Waters, die hij maar zelden zag en amper heeft leren kennen. Toen zijn beroemde vader in 1983 overleed, besloot hij om toch professioneel muzikant te worden. De Amerikaanse countryzanger Keith Whitley worstelde zijn hele leven met een alcoholverslaving en werd door een acute alcoholvergiftiging in 1989 slechts 34 jaar. Whitley begon zijn muzikale loopbaan in de band van Ralph Stanley, voordat hij in 1983 naar Nashville verhuisde en muziek op ging nemen. In 2022 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame. In 1985 bracht hij zijn debuutalbum LA to Miami uit en een van de nummers op dat album van Keith Whitley is 10 Feet Away.

Uit 1968 was dat I Get the Sweetest Feeling van Jackie Wilson. En zoals al vaker gebeurt, heeft het album dezelfde titel als de single gekregen. Jackie Wilson werd slechts 49 jaar nadat hij jaren voor zijn dood tijdens een optreden een zware hartaanval kreeg en jaren in coma lag, waar hij niet meer uit wist te komen. We gaan naar Anita O'Day, de Amerikaanse zangeres die werd geboren als Anita Bell Colton en uiteindelijk de artiestennaam O'Day aannam. Ze kreeg de bijnaam de Jezebel of Jazz en werd 87 jaar. Met haar gaan we naar Bewitched, Bothered and Bewildered, een nummer uit het Great American Songbook dat al in 1940 werd geschreven door Rodgers en Hart, en zij deden dat voor de musical Pal Joey. Op eerste kerstdag 1940 was Vivian Segal de eerste die het zong. Dit is Anita O'Day met Bewitched, Bothered and Bewildered.

Uit 1962 hoorde je Frankie Valli en The Four Seasons met Big Girls Don't Cry. Dit nummer werd net als zijn voorganger Sherry een nummer 1 hit in Thuisland Amerika. Het nummer werd zoals te doen gebruikelijk bij deze groep geschreven door Bob Crewe en Bob Gaudio. 11 jaar geleden, in 2015, werd Big Girls Don't Cry van Frankie Valli en The Four Seasons opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Frankie Valli is dan vorige maand weliswaar 92 jaar geworden. Hij is nog altijd actief. Otis Redding overleed in 1967 op 26-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk in Wisconsin. Hij wordt nog altijd gezien als een van de grootste Amerikaanse zangers aller tijden. In 1964, 3 jaar voor zijn tragische dood, kwam zijn debuutalbum Pain in My Heart uit. Dat album werd destijds goed ontvangen. Het bevat onder meer covers van Stand By Me van Ben E. King, Lucille van Little Richard en You Sent Me van Sam Cooke. Maar ook zelfgeschreven nummers, zoals These Arms of Mine, dat al in 1962 als single werd uitgebracht. Dit is Otis Redding met These Arms of Mine.

1964 was dat Roy Orbison met een van zijn bekendste nummers. Je hoorde Oh Pretty Woman in de Rijnmond Jukebox. Hij schreef het nummer samen met Bill Dees, met wie hij vaker samenwerkte. En Oh Pretty Woman stond meerdere weken bovenaan de Amerikaanse Billboard Hot 100. En daar bleef het niet bij, want het stond wereldwijd in tal van landen bovenaan de hitlijsten. En later werd Oh Pretty Woman van Roy Orbison ook nog gebruikt in zowel de film als de musical Pretty Woman. In 1966 schreef Fred Neil het nummer Everybody's Talking, dat hij zelf als eerste uitbracht. De meest succesvolle versie is die van Harry Nilsson, die er een Grammy mee in de wacht sleepte. De Amerikaanse zanger Bobby Goldsboro is inmiddels 85 jaar en hij maakte muziek, had een eigen tv-programma, produceerde ook programma's en verkocht zelfs zelfgemaakte schilderijen. Bobby Goldsboro

de Amerikaanse blueszanger en gitarist Magic Sam en je hoorde hem met You Belong To Me in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer kwam in november 1969 uit op zijn album Black Magic, niet wetende dat hij op 1 december 1969 aan een hartaanval zou overlijden. Magic Sam werd daardoor slechts 32 jaar. Voor het album werkte Magic Sam samen met onder andere Eddie Shaw en deze bandleider en saxofonist was tot de dood van Howlin' Wolf de leider van zijn band. De Mexicaans-Amerikaanse zanger Chris Montes werd begin dit jaar 83 jaar en werd in 1943 geboren als jongste zoon in een gezin van 20 kinderen. Zijn broers leerden hem gitaar spelen en hij zat op school bij de Beach Boys. Hij was groot fan van Ritchie Valens en dat zorgde ervoor dat hij zelf ook muziek wilde gaan maken. Zijn eerste en grootste hit scoorde hij op 19-jarige leeftijd en dat nummer van Chris Montes hoor je nu in de Rijnmond Jukebox. Dit is Let's Dance.

1963 hoorde je Act Naturally van Buck Owens. Dit nummer is geschreven door de Amerikaanse liedjesschrijvers Johnny Russell en Vonnie Morrison. Het nummer is in 1965 ook opgenomen door de Beatles met Ringo Starr als zanger. Russell schreef het liedje al in 1961, maar kon het aan niemand kwijt. Niemand zag er wat in, tot de gitarist van Buck Owens hem overtuigde om Act Naturally gewoon zelf op te nemen. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar Renee Olstedt. Toen zij 14 jaar was, had ze al een carrière waar een volwassen artiest jaloers op zou zijn. Ze zingt en speelt ook in films en tv-series en dat al sinds ze 8 jaar is. Zo werkte ze samen met Russell Crowe, Arnold Schwarzenegger en Clint Eastwood. De Amerikaanse Renee Olstedt is inmiddels 37 jaar en is ook een nieuw carrièrepad ingeslagen. Want ze is tegenwoordig actief op OnlyFans en in te huren als seks- en relatietherapeute. We gaan met Renee Olstedt in de Rijnmond Jukebox naar 2018, het jaar van Trying to Win Your Love.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: 9 uur is het. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De Rijnmond Jukebox gaat zometeen nog een uurtje verder met presentator Dennis Kranenburg en veel lekkere zondagochtendmuziek. Nu eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Zware onweersbuien trokken gisteravond en vannacht over het land met lokaal hagel en zware windstoten. De veiligheidsregio's kregen meldingen binnen van schade. Bij een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas sloeg de bliksem in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd, wel ontstond schade aan de schoorsteen. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. In een woning in Wassenaar brak brand uit en werden twee hoogwerkers ingezet bij het bluswerk. Vielen geen gewonden, de brandweer bevrijdde een kat uit de woning aan de Wittenburgerweg. Gisteravond was het treinverkeer rond Gouda een tijdje verstoord, ook door blikseminslag. En eerder op de dag werd in Den Haag een tram getroffen door de bliksem. Niemand raakte gewond, maar de tram van lijn 1 moest op de Duinstraat van de rails worden getakeld. Vanmorgen rond 5:30 heeft het KNMI waarschuwingscode oranje overal ingetrokken. Nu geldt in onze regio alleen nog het minder zware code geel vanwege de hitte. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. En Rijkswaterstaat is gisteren langdurig getroffen door een landelijke storing. Er waren problemen met de bediening van bruggen, sluizen en tunnels. Ook konden op snelwegen geen rode kruisen boven de weg worden geplaatst en werkten veel veiligheidscamera's niet. Het probleem was ontstaan bij geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels. Aan het eind van de middag was de storing bij Rijkswaterstaat voorbij. Het weer tot slot. Flink wat zon, blijft droog. Middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. Ook morgen flinke zonnige periode, landinwaarts wat meer bewolking. Het wordt dan hooguit 25 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
18: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
19: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
18: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
22: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Hé, het licht doet het niet.
25: Ik heb geen bereik.
26: Hebben we nog wel water?
27: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
28: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
29: Wist je dat VitePro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitePro. Bestel nu op VitePro.nl.
28: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
30: Dit is Radio Rijnmond.
31: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

architect of rock and roll. Het nummer Rip It Up werd geschreven door Robert Blackwell en John Mariscalco en door Little Richard in 1956 uitgebracht. Rip It Up leverde Little Richard, die in 2020 op 87-jarige leeftijd overleed, een nummer 1 hit op. De Amerikaanse zanger Bob Seger mocht afgelopen mei 81 kaarsjes uitblazen. Eind jaren 70 had hij 2 jaar nodig om zijn album Stranger in Town op te nemen, dat zijn 10e studioalbum werd. In 1979 kwam daarvan de single All Time Rock'n'Roll uit, wat volgens een enquête van de Amerikaanse Amusement and Music Operators Association op plek 2 staat van de beste jukebox singles aller tijden, na Crazy van Patsy Cline. Dit is Bob Seger met All Time Rock'n'Roll.

Dat was Melvin Taylor, de Amerikaanse bluesmuzikant die afgelopen maart 67 kaarsjes uit mocht blazen. En je hoorde hem met Voodoo Daddy in de Rijnmond Jukebox. Taylor heeft zichzelf gitaar leren spelen en werd daarbij beïnvloed door artiesten als Albert King, Jimmy Reed en Jimi Hendrix. En wat ik dan wel mooi vind, is dat hij zichzelf op zijn eigen website een van de beste gitaristen noemt in de geschiedenis van de rock, blues en jazz. Je hoorde Melvin Taylor samen met Lucky Peterson, Titus Williams en Ray Killer Ellison met Voodoo Daddy. We gaan naar het nummer Spanish Eyes uit 1965. De muziek voor dit nummer werd door de Duitse orkestleider Burt Kempfert geschreven als Moon Over Naples. Later schreven Charles Singleton en Eddie Snyder er een Engelse tekst voor en was de Oostenrijkse zanger Freddie Quinn de eerste die het opnam. Volgens El Martino stuurde Kempfert hem die versie toe met het verzoek het ook uit te brengen, maar hij vond de tekst niet goed. En dus schreven Singleton en Snyder een nieuwe tekst die wel beviel en zo werd Spanish Eyes een van de grootste hits van El Martino.

album Pretty Baby van Dean Martin uit 1957 hoorde je For You in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd al in 1930 geschreven door Joe Burke en Al Dublin en werd voor het eerst gezongen door Bing Crosby. Hij deed dat in de korte film Billboard Girl. De meest bekende versie van het nummer For You komt uit 1964 en werd toen gezongen door Ricky Nelson, die er een top 10 hit mee scoorde. Dean Martin overleed op eerste kerstdag 1995 en eerste kerstdag was ook de dag waarop zijn moeder jaren eerder overleed. We gaan naar de in Texas geboren zanger Mark Chestnut, die 62 jaar is en meerdere nummer 1 hits wist te scoren. Hij is vandaag de dag ook nog altijd actief en treedt voornamelijk op in thuisland Amerika. Met hem gaan we naar 1990, het jaar waarin zijn tweede studioalbum uitkwam. En dat album kreeg de titel Too Cold at Home. Daarop staan 5 singles die in de Amerikaanse country hitlijst in de top 10 terechtkwamen. Op het album staat ook het nummer Friends in Low Places, dat in datzelfde jaar als eerste werd uitgebracht door Garth Brooks. Dit is Mark Chestnut met Friends in Low Places.

overleed op 27 februari van dit jaar op 86-jarige leeftijd. En je hoorde hem in de Rijnmond Jukebox met Breaking Up Is Hard To Do. In 1962 schreef Neil Sedaka samen met Howard Greenfield het nummer Breaking Up Is Hard To Do dat je net hoorde. Halverwege de jaren 70 bracht hij ook een balladversie van het nummer uit. En talloze andere artiesten coverden het nummer. Waaronder Tom Jones, Gloria Estefan en Paul Anka. De Amerikaanse zanger Freddie Fender werd 69 jaar en hij werd bij het grote publiek bekend door het nummer Before the Next Teardrop Falls uit 1975, waarmee hij in verschillende hitlijsten een nummer 1 hit scoorde. Hij won voor zijn muziek meerdere prijzen, waaronder een aantal Grammy Awards. We hadden in Rotterdam ooit de Walk of Fame met allerlei tegels met onder meer handafdrukken van nationale en internationale sterren en één daarvan was toen ook van Freddie Fender. In 1982 bracht Freddie Fender zijn naar zichzelf vernoemde album uit. En een van de nummers op dat album is een cover van Don Gibson. Dit is I Can't Stop Loving You.

was Joe Bonamassa samen met Mark Broussard en Josh Smith. En je hoorde hen met 3 O'Clock Blues. Het nummer dat door Lowell Foulson als eerste werd uitgebracht in 1946. In 1951 bracht B.B. King het uit en het zou zijn eerste hit worden en een van de bestverkochte R&B-singles van 1952 en zorgde voor de lancering van zijn carrière. Vorig jaar zou B.B. King 100 jaar zijn geworden en ter ere daarvan heeft de Amerikaanse blueszanger en gitarist Joe Bonamassa begin dit jaar een album uitgebracht, het album B.B. King's Blues Summit 100, waarvoor hij samenwerkte met tal van bekende artiesten als Dion, Eric Clapton, Chaka Khan, Jimmy Vaughan en Slash. En je hoorde het 3 O'Clock Blues in de Rijnmond Jukebox. Van Bobby Darin weten we dat hij door gezondheidsproblemen slechts 37 jaar werd. Maar in die korte tijd maakte hij wel een onuitwisbare indruk en won hij naast muziekprijzen ook prijzen voor zijn werk als acteur. We gaan nu naar 1960, want in dat jaar bracht Bobby Darin een nummer uit waarmee hij in de Amerikaanse top 20 terechtkwam. Dit is Artificial Flowers.

Uit 1961 hoorde je Little Miss Dynamite Brenda Lee met Emotions, het nummer waar ze een top 10 hit mee scoorde. In datzelfde jaar bracht Brenda Lee een album uit dat ook Emotions werd genoemd. En dat was het vierde album van deze inmiddels 81-jarige Amerikaanse, die al op haar 12e een contract tekende bij het legendarische Decca Records. Het nummer All I Have To Do Is Dream van de Everly Brothers is een van de nummers die aan de basis stond van de rock and roll. Het werd geschreven door het schrijvers-echtpaar Felice en Bootlow Bryant en stond in meerdere landen bovenaan de hitlijsten. Het nummer van de Everly Brothers uit 1958 kwam zelfs in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden te staan. Don Everly overleed in 2021 op 84-jarige leeftijd. Zijn broer Phil overleed al in 2014, 74 jaar oud. En de Everly Brothers hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met All I Have To Do Is Dream.

Old Again van Willie Nelson in de Rijnmond Jukebox. In 1980 speelde hij zijn eerste hoofdrol in een film. Dat was in Honeysuckle Rose. De producenten van de film vroegen hem vlak na het tekenen van zijn contract in het vliegtuig of hij de titelsong voor de film wilde schrijven. Niet veel later stond de tekst voor On the Road Again op papier. Nou ja, hij schreef het op zo'n kotzakje dat je in het vliegtuig krijgt. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Franklin Brown. Het nummer Nothing Rhymed werd in 1970 geschreven en uitgebracht door de Ierse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan. En Nothing Rhymed is de eerste top 10 hit die O'Sullivan in Engeland had. In ons land kwam het nummer zelfs op nummer 1 in de hitparade terecht. En in 1971 kwam het op zijn debuutalbum Himself te staan. In 2021 kwam er een versie uit van de in Dordrecht woonachtige Franklin Brown. Tijdens de coronacrisis zong hij nummers tijdens het autorijden en plaatste die online. Toen er op zijn versie zelfs een reactie kwam van Gilbert O'Sullivan, besloot hij het nummer zelf op te nemen. Franklin Brown hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Nothing Rhymed.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Je bent bij Rijnmond, 10 uur is het. De muziek gaat non-stop verder zometeen. Nu eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer, goedemorgen. Tijdens de zware onweersbuien van vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. Op het dak van een woning in Wassenaar heeft vannacht brand gewoed. 2 hoogwerkers werden ingezet bij het pluswerk. Niemand raakte gewond. De brandweer bevrijdde een kat uit de woning aan de Witteburgerweg. Het treinverkeer rond Gouda was gisteren door blikseminslag enige tijd verstoord. En eerder op de dag werd in Den Haag een tram getroffen door de bliksem. Vielen geen gewonden, maar de tram van lijn 1 moest op de Duinstraat van de rails worden getakeld. Inmiddels heeft het KNMI waarschuwingscode oranje overal ingetrokken. Nu geldt in onze regio alleen nog het minder zware code geel vanwege de hitte. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren werden afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door de weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld. De organisatie van dance- en gabberfestival Parkzicht Outdoor in Vlaardingen bijvoorbeeld noemt het een bittere teleurstelling. Niet alle festivalgangers begrepen de beslissing om het evenement te cancelen, nauwelijks 2 uur voordat het zou beginnen. Beetje onweer, beetje hitte, we zijn niet van suiker, zei een van hen. Maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselande. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol in het openbaar. In Nesselande zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. Het weer nog, flink wat zon en het blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. En ook morgen krijgen we flinke zonnige periode. Landinwaarts dan wel wat meer bewolking. Het wordt dan zo'n 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
12: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
15: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: De muziek gaat non-stop verder zometeen. Je bent bij Radio Rijnmond. 11 uur is het. Je krijgt van mij het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemorgen. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor zevenen in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit is niets bekend. Twee mannen van 25 en 28 zijn aangehouden in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, wat softdrugs en een honkbalknuppel op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. Tijdens zware onweersbuien vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. De KNMI heeft waarschuwingscode oranje voor noodweer vanmorgen ingetrokken. Nu geldt alleen code geel vanwege de hitte nog. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren werden afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door de weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld. Organisatie van dance- en gabberfestival Parkzicht Outdoor in Vlaardingen bijvoorbeeld noemt het een bittere teleurstelling. Niet alle festivalgangers begrepen de beslissing om het evenement te cancelen, nauwelijks 2 uur voordat het zou beginnen. Beetje onweer, beetje hitte, we zijn niet van suiker, zei een van hen. Maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Tot slot het weer. Veel zon, blijft droog. Middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
12: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
11: Droomvlucht slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
13: Het is niet leuk. keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: Non-stop de lekkerste muziek.
20: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: 12 uur is het. Je luistert naar Radio Rijnmond. Non-stop muziek het komende uur, maar eerst krijg je van mij het nieuws. Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor zevenen in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Twee mannen van 25 en 28 zijn aangehouden in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. In Middelburg is vannacht een automobilist ingereden op meerdere mensen. Volgens lokale media was er kort daarvoor een steekpartij waarbij twee mensen gewond raakten. De politie houdt rekening met een verband tussen de twee gebeurtenissen. De politie roept getuigen op om zich te melden. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden na de steekpartij en de Dollemansrit in Middelburg. Tijdens zware onweersbuien vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. En in het Brabantse Veldhoven waaide tijdens noodweer de kap van een molen. De kap kwam met wieken en al naast de monumentale molen uit 1858 terecht. Niemand raakte gewond, maar huizen en auto's in de buurt raakten beschadigd. In onder meer Wassenaar en Amsterdam waren woningbranden vrijwel allemaal het gevolg van blikseminslag. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren zijn afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door de weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld. De organisatie van dance- en gabberfestival Parkzicht Outdoor in Vlaardingen bijvoorbeeld noemt het een bittere teleurstelling. Niet alle festivalgangers begrepen de beslissing om het evenement te cancelen. Maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Het weer nog veel zon, blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot zo'n 28 graden landinwaarts. Ook morgen flinke zonnige periode met in het binnenland wat meer bewolking bij 22 tot 25 graden morgen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: 1 uur is het. Je luistert naar Radio Rijnmond. Non-stop muziek het komend uur. Eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemiddag. Tijdens zware onweersbuien vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. Bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. In het Brabantse Veldhoven waaide tijdens noodweer de kap van een molen. De kap kwam met wieken en al naast de monumentale molen uit 1858 terecht. Niemand raakte gewond, maar huizen en auto's in de buurt raakten beschadigd. In onder meer Wassenaar en Amsterdam waren woningbranden vrijwel het gevolg allemaal van blikseminslag. Shorttrekker Sven Roes is sinds gisteravond vermist. Dat meldt de NOS. Van de 26-jarige Vries is niets meer vernomen sinds hij bij een tankstation werd gezien en nog even contact had met iemand. Op Instagram delen shorttrekkers, onder wie de Olympisch kampioenen Jens van het Woud en Xandra Velsenboer, een oproep om naar Sven Roes uit te kijken. Politie is op de hoogte. De Nederlandse schaatsbond KNSB reageert geschrokken op de vermissing en heeft contact met de familie. In Middelburg is vannacht een automobilist ingereden op meerdere mensen. Volgens lokale media was er kort daarvoor een steekpartij waarbij twee mensen gewond raakten. Politie houdt rekening met een verband tussen de twee gebeurtenissen. Politie roept getuigen op zich te melden. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden na de steekpartij en de Tollemansrit in Middelburg. En op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor zevenen in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Twee mannen van 25 en 28 zijn aangehouden in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. Het weer dan nog. Veel zon, blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 graden in de buurt van Gorkum. Ook morgen flink veel zon, landinwaarts dan wat meer bewolking. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam.

0: flats in Bergsenhoek.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Het is 2:00. En je luistert naar Radio Rijnmond. Non-stop muziek krijg je het komende uur. Eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemiddag. In Spijkenisse zijn gisteravond 2 fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Gebeurde op de Winston Churchill-laan. Meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben 2 automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gereden, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. Tijdens zware onweersbuien vannacht is een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. Aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. En in het Brabantse Veldhoven waaide tijdens noodweer de kap van een molen. De kap kwam met wieken en al naast de monumentale molen uit 1858 terecht. Niemand raakte gewond. Huizen en auto's in de buurt raakten wel beschadigd. Shorttrekker Sven Roes is sinds gisteravond vermist, dat meldt de NOS. Van de 26-jarige Fries is niets meer vernomen sinds hij bij een tankstation werd gezien en nog even contact had met iemand. Op Instagram delen shorttrekkers, onder wie de Olympisch kampioenen Jens van het Woud en Xandra Velzenboer, een oproep om naar Sven Roes uit te kijken. Politie is op de hoogte. De Nederlandse schaatsbond KNSB reageert geschrokken op de vermissing en heeft contact met de familie. Op de De Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor zevenen in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit is niets bekend gemaakt. Twee mannen van 25 en 28 jaar zijn opgepakt in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. Het weer nog. Veel zon, blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 28 graden in de buurt van Gorkum tot zo'n 24 graden op het strand. Ook morgen flink veel zon bij 22 tot 25 graden. Dat was het. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
12: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
13: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
12: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
13: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Dit is Radio Rijnmond.
25: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.
26: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Het is bijna 3:00. En je bent bij Radio Rijnmond. Goedemiddag. Non-stop muziek het komende uur, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Reinhard Roemer. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbusje. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gereden, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. Shorttrekker Sven Roes is sinds gisteravond vermist. Dat meldt de NOS. Van de 26-jarige Vries is niets meer vernomen sinds hij bij een tankstation werd gezien en nog even contact had met iemand. Op Instagram delen shorttrekkers, onder wie de Olympisch kampioenen Jens van het Woud en Xandra Velsenboer, een oproep om naar Sven Roes uit te kijken. Politie is op de hoogte. De Nederlandse schaatsbond KNSB reageert geschrokken op de vermissing en heeft contact met de familie. Het weer tot slot. Veel zon Het blijft droog. Middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op het strand tot 28 in de buurt van Gorkum. Ook morgen krijgen we flinke zonnige periode landinwaarts. Dan wat meer bewolking bij 22 tot 25 graden morgen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
15: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
14: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
16: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
17: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
20: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
23: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
22: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
23: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: tomorrows, but we carry on.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Aero. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Een overzicht van nieuws uit de regio dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor zevenen in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Twee mannen van 25 en 28 jaar zijn opgepakt in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens stevige onweersbuien is vannacht een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. En aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren werden afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld, maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Het weer dan nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt dan naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. En tot zover een kort overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was op Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op Frans Met de Bedderij.
17: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Radio met een grote R.
25: Let's go, girls.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Een overzicht van nieuws uit de regio dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor zevenen in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Twee mannen van 25 en 28 jaar zijn opgepakt in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens stevige onweersbuien is vannacht een woning aan de noordzijde in Oud-Alblas getroffen door de bliksem. Die sloeg in de schoorsteen. De bewoners bleven ongedeerd. En aan de Boezemvliet in Maasdam kwam een deel van de schoorsteen in de tuin terecht na blikseminslag. Hulpdiensten en overheidsinstanties stuiten op onbegrip omdat allerlei sportevenementen en festivals gisteren werden afgelast vanwege de hitte en het noodweer. De veiligheidsregio en de GGD hadden burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond in een brief gewaarschuwd dat de ambulancezorg door weersomstandigheden onder druk staat en de opnamecapaciteit van ziekenhuizen beperkt is. Festivalorganisatoren en bezoekers waren teleurgesteld, maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen houdt vol dat het een verstandig besluit is geweest. Het weer dan nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt dan naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog, bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. En tot zover een kort overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was op Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
19: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
18: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
20: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
18: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Goedenavond. Je krijgt van mij een overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, wat softdrugs en een honkbalknuppel op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Veel mensen besloten toch te komen. Op de Oude Binnenweg in Rotterdam is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou even voor 7 in de rug zijn gestoken en is kort daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit is niets bekend. 2 mannen van 25 en 28 zijn aangehouden in verband met de steekpartij op de Oude Binnenweg. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet opgepakt. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan nog. Tot ver vanavond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt dan naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. En vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Tot zover een kort overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was op Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
15: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.

0: Terpstergse Hoek.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: 9.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: I don't know why I like it. I just do.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: too short.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.